Nu is het is toch af en toe als is het zo. Heb het net kan niet zijn ook iets voor. Zo kan naar is zo zonder kipit te doen. Maar na, het kipt voor.